0: op te zijn. Agent Rovend zal het dan nog een beetje reen gaan.
1: Een schöne guten Morgen. Hei Opus.